0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Radio Ommeland 104.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71. In Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 3:00.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: 106.9 FM. Radio Ommeland.
1: When I'm alone.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar. Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be. Welkom.
3: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
4: Hi, this is Cher.
5: Hi, this is Nick Kershaw.
6: Hi, this is Donna Summer.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, I'm Mariah Carey.
9: De gouden hits herleven.
10: Dit is Radio Ommel.

Perspectieve in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 40 47 69.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis. 104.9

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 5 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Center De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolteheierweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groenaanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Kapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: De heerlijkste en lekkerste.

0: gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 6 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

Het eerste dat ik me nog kan herinneren is dat ik in mijn bed lig. Ik zal niet ouder dan een jaar of twee geweest zijn. Ik hoor een radio spelen uit de andere kamer, terwijl mijn moeder lacht zoals vrouwen wel vaker lachen. Met de muziek op de achtergrond is me altijd bijgebleven. Een andere herinnering? Ik loop op straat met mijn vrienden, zo'n vriendenclubje dat je als jonge jongen wel vaker hebt. Ik heb naar mijn zin zo buiten op straat. Aan de overkant van de weg zie ik een paar jongens die in een café een potje aan het biljarten zijn. Uit de openstaande deuren hoor ik de muziek van a cappella groepen die in het café staan te zingen. Verder zie ik de mooie meisjes buiten samenklitten op de stoep. Het is 's avonds laat en weer is er die muziek. Maar ik werd wat ouder en ik leerde mezelf een beetje gitaar spelen. Ik was eigenlijk nog te jong om in allerlei kroegen op te gaan treden, maar ik deed het wel. Het was bij die optredens dat ik mijn eerste jointje rookte. Toen ik weer terug op het podium kwam, leek het of de hele kroeg zweefde. Het enige dat ik kon doen is mijn versterker op 10 zetten en maar gaan spelen. Het was 's avonds laat en ik speelde die hele kroeg plat. Het zijn allemaal herinneringen aan goede tijden. Net als die herinnering aan toen ik jou voor het eerst zag. Ik weet nog dat ik dacht, die vrouw is voor mij, wat er ook gebeurt. Ach, ik ben wel vaker verliefd geweest. Maar ik heb nooit, nog nooit van iemand zo gehouden als van jou. Het is opnieuw laat in de avond. En er is opnieuw die muziek die me mijn leven lang al achtervolgt. Late in the evening, Paul Simon.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 de Oosttuinkerken.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Het regionale nieuws.
6: In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Bleukenlaan in Turnhout een man op een speedpedelec met een hert gebotst. De man raakte daarbij licht gewond. Hoe het hert eraan toe is, was niet bekend. De lokale politie heeft ook geen melding binnengekregen over een gewond hert, laat ze weten aan de redactie. De industriezone in Turnhout is omgeven door heel wat groen. Een grootmoeder heeft per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit kinderopvang Trammelaar in Strombeek-Bever, een deelgemeente van Grimbergen. Na een klein moment van paniek raakte het kind weer in de juiste handen. De organisatie praat vandaag met het personeel en bekijkt hoe dit is kunnen gebeuren.
5: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: www.radioommeland.be.

9 FM. Dit is Radio.

0: Vanuit Middelkerken en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen. Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0473-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info at taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473-113-333.
2: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
0: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 0747-69.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: info@radioommeland.be. En wij bespreken graag hoe we jouw organisatie kunnen bijstaan. www.radioommeland.be voor de website waar je ons kan contacteren. En dus ook via e-mail info@radioommeland.be.
1: Ommeland. Is dat voor regio Brugge?
2: I'll have the address again for you right after the next record.
1: Dit is Radio Ommeland. Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
3: Het is 1985. Een Amerikaanse groep likt zijn wonden nadat hun grote voorman is opgestapt. Ooit, een paar jaar geleden nog, waren ze wereldberoemd. Maar sinds het vertrek van de zanger is het sappelen geblazen. Ze geven zichzelf nog één kans om een dikke hit te scoren. Anders is het einde verhaal. Ze zitten nu in de studio om de laatste kans te grijpen. Ze wisselen wat ideeën uit, maar veel spannende dingen zitten daar niet tussen. Als laatste komt de zanger de studio binnenwandelen. Hij kijkt bezorgd uit zijn ogen. Hebben jullie het al gehoord? Jackie Wilson is dood. Ik hoor het net op de radio. De bandleden schrikken ervan, want Jackie was toch een van de grote namen uit de soulwereld. En dat terwijl Marvin Gaye ook al net was overleden. De bandleden zijn er wel een beetje van onder de indruk. Weet je wat, zegt een van hen. Jaren geleden had je dat nummer over een rock'n'roll heaven. Dat nummer waarin alle overleden rocksterren samen in de hemel een geweldige band vormden. Als wij nu ook eens zoiets doen met Marvin en Jackie. Snel rollen die ideeën over de tafel. Dan doen we net alsof ze een nachtdienst moeten gaan draaien met z'n tweeën daarboven, zegt de zanger. Zodat ze over ons kunnen waken hier op aarde, roept een ander. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen 2 dagen staat het nummer kant en klaar op band. De ode aan Marvin en Jackie raakt een gevoelige snaar. Want het wordt een dikke hit. Het wordt zelfs de enige nummer 1 hit van de Commodores in ons land. En dat allemaal dankzij de Nightshift van Marvin Gaye en Jackie Wilson. De Commodores met Nightshift.

Goedemorgen, lig je nog in je bed? Het is misschien het moment om op te staan met de fijnste classics van Radio Ommeland op 104.9 voor Oostkamp en Brugge. Welkom allemaal, dit is nog het ochtendblok tot 10 uur.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
3: Voor
4: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen noem Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
5: Tickets, witte-paard.be.
8: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Het regionale nieuws.
9: Door de start van een nieuwe hittegolf zoekt Woonzorgcentrum Ter Bake in Denderleeuw vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Tijdens zulke periodes hebben de bewoners extra zorg nodig. Het Woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. In Wetteren zullen de horecazaken op de markt en de omliggende straten de komende vrijdag al moeten sluiten om 12:30 s'nachts. Dat is na de WK-match tegen Spanje. Ook deze wedstrijd wordt opnieuw op een groot scherm uitgezonden. De burgemeester heeft de maatregel genomen door de grimmige sfeer en een vechtpartij tussen twee dronkaards na de vorige WK-wedstrijd.
0: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
0: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

104.9, dit is Radio Ommeland, waar je ook bent, thuis of op het werk al. Ochtendblok houdt je gezelschap. Misschien ben je thuis en ben je op zoek naar werk. En dan kunnen ze bij de stad Brugge jou misschien wel gebruiken

Classics hebben we hier bij ons klaarzitten om op jou af te vuren. We doen het één bij één, ook in het ochtendblok bij Radio Ommeland. Welkom en geniet mee van al die herinneringen.

0: Gladiatorpoorten aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop-meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugsesteenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een grote ras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute. Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte. En de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 8 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Ann Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire.

0: Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. En Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in een Spaanse badplaats in het noorden van het land. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde die daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

Een man komt een wegrestaurant binnen en gaat zitten. Hij ziet dat de dagschotel macaroni is, waar hij erg veel zin in heeft. Als de serveerster aan zijn tafel komt, zegt hij: ik heb zin in macaroni, dus doe maar een groot bord voor mij. Sorry, zegt de serveerster, de man naast u heeft zojuist het laatste bord besteld. Geef me dan maar een koffie, zegt de man. Na een tijdje ziet hij dat de man naast hem het bord met macaroni onaangeroerd naast hem laat staan. Hij vraagt: gaat u die macaroni nog opeten? Nee, is het antwoord. Ik kan het dan van u kopen, is de vraag. Ik zal je wat anders vertellen. Je mag het hebben, zegt de man. Dus de man pakt het bord macaroni en begint te eten. Als hij halverwege is, ziet hij plotseling een dode muis in de macaroni liggen en spuwt de macaroni terug in het bord. Zegt de andere man sympathiek: zover was ik ook al gekomen. De beer maakt voor de eerste keer in zijn leven een zeereis mee. Na een paar uur begint hij zich misselijk te voelen en al gauw hangt hij over de reling. Een bezorgde steward vraagt hem of hij het middageten in de kajuit mag serveren. Oh nee, zegt Hubert, bespaart u mij de moeite. U gooit het beter meteen overboord. Een vis moet viermaal zwemmen. Eerst in de zee, dan in de pan, vervolgens in de maag om te eindigen.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Speciaal moment vrijdag voor Benjamin de Boever, voorzitter van de vriendenkring Brandweer Roeselare, en zijn vrouw Saar Karijn. Zij stapt in het huwelijksbootje in het bijzijn van heel wat brandweervrienden die een erelaag vormden met brandslangen.

0: Goedemorgen, welkom in het ochtendblok bij Ommeland. Dit is het station met de fijnste classics. Woon je in Brugge en je hebt iets te melden aan de stad in verband met bijvoorbeeld een onveilige verkeerssituatie dicht bij je thuis, of sluikstortproblemen, of openbare verlichting, of een verstopte riool, dan kan je dat doen online via de website van Brugge op uiteraard brugge.be. En dan zorgt de stad ervoor dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost. www.brugge.be.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action. 104.

0: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Voor
0: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service.
0: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
4: Het ziekenhuis van Diest heeft 20 ziekenhuisbedden geschonken aan Oekraïne. Bij de ingebruikname van de nieuwbouw van het ziekenhuis zijn de oude bedden vervangen. En die zijn nu naar een zorginstelling in Oekraïne gebracht. Het AZ Diest heeft ook al een bedankmail ontvangen.
8: De vrouwenbeweging Zijkant en Theater aan Zee lanceren de podcastreeks De Roddelrij, die het onveiligheidsgevoel in het Leopoldpark in Oostende wil aanpakken. In en rond het parkje voelen mensen zich vaak onveilig of geïntimideerd. Met QR-codes van fragmenten uit de podcast op de bankjes willen ze met...
9: In Rumbeke bij Roeselaren moesten een 60-tal woningen het donderdagavond en nacht zonder drinkwater doen. Oorzaak was een breuk in een ondergrondse waterleiding. Tegen vrijdagochtend was het probleem wel hersteld. Het was rond 6 uur donderdagavond dat het water op het kruispunt van de Izegemse straat en de Oekense straat omhoog borrelde. De brandweer en medewerkers van de watergroep kwamen ter plaatse om de getroffen leiding af te sluiten. Daardoor zaten enkele tientallen gezinnen even zonder water.
8: Op de N8, een drukke westweg tussen Ieper en Kokzijde aan de kust, schoot een auto in brand in het dorp Elverdingen. De bestuurder kwam er met de schrik van af.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Vandaag wordt het zonnig en warm met maximaal van 25 graden aan zee tot 33 graden in de rest van het land. In het centrum is het ongeveer 30 graden.
7: Radio Ommeland.
12: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Met een fietsbenefiet wilden 50 Vlaamse boerinnen elkaar een hart onder de riem steken. Ze zamelden het geld in voor Boeren op een Kruispunt. Een organisatie die boeren in moeilijkheden begeleidt. Onze knop staat altijd aan, getuigt nog boerin Els. En vanuit Wijchmaal en Roeselare fietsen zodat zowat 50 boerinnen in twee pelotons 90 kilometer naar Wetteren. Het doel van de fietstocht: aandacht vragen voor mentale druk bij de boerinnen. Hun zorgen zijn dan ook groot en dat heeft ook invloed op het mentale welzijn van de boerinnen.

0: Nesselaarstraat in Oedelem bij Brugge.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
5: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
7: Back to Baccarat.
4: Tickets witte-paard.be.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 9 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De renovatie van woonzorgcentrum Keienhoven in Kumtig bij Tienen is afgerond. Het woonzorgcentrum kreeg deels een nieuw dak. Ook de hoofdingang werd vernieuwd. De stad Tienen investeerde €741.500 aan de renovatie.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Een half jaar na de heropening van het gerenoveerde stedelijke zwembad in het Sporting Genkpark is nu ook de glijbaan in gebruik genomen. De vertraging was een gevolg van het faillissement van de vorige aannemer.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
3: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe reageert verheugd op de voorlopige maatregelen van de MIVB om de geluids- en trillingshinder van de metro op haar gebied te verminderen. De maatregelen vloeien voort uit een akkoord dat voor de vrederechter is gesloten. Eerder hadden de gemeente en 28 bewoners een procedure aangespannen tegen de MIVB. Tot 30 september zullen de nieuwe M7 metrostellen, die als oorzaak van de geluidsoverlast worden aangewezen, op weekdagen niet meer op lijn 1 rijden tussen 22 en 6 uur.
8: In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners weer veel last van Colorado-kevers. Die komen nu massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen tuinen op zoek naar voedsel. Ik heb hier voor het derde jaar op rij prijs, zegt inwoner Nick Willems. We kunnen zelfs niet op het terras zitten met dit mooie weer. In Oudsbergen bezoeken wijkagenten elk zomerkamp aan het begin van het verblijf. Ze maken kennis met de kampgroepen, leggen de lokale regels uit en stellen zich aanspreekbaar op. Dit jaar zijn de hitte en kampvuren extra aandachtspunt. In Eeklo werd een loslopende naaktkat gevonden en het beestje kwam bij de lokale politie terecht. De politie Meetjesland Centrum vraagt zich nu af wie de eigenaar is en nodigt die persoon uit om het dier te komen ophalen.
7: Het UZ Leuven waarschuwt voor valse advertenties op sociale media, waarbij de naam en het logo van het ziekenhuis gebruikt wordt. Op Facebook en Instagram duiken foto's en filmpjes op waarbij een arts reclame maakt voor een afslankmiddel. Het is niet de eerste keer dat dergelijke fakeberichten worden verspreid.
6: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag wordt het zonnig en warm met maxima van 25 graden aan zee tot 33 graden in de rest van het land. In het centrum is het ongeveer 30 graden.
6: Welkom. Hi there.
10: this is Joe Cocker.
11: Hi, I'm Gloria Estefan.
12: Hi, this is Peter Cetera.
13: Hi, this is Pat Benatar.
14: Hey, this is Meatloaf.
15: Hi, this is Kim Wilde.
16: De Gouden Hitserlee.
17: Dit is Radio Ommeland.

Een plaat met een verhaal. Iedereen kent dat gevoel wel. Je wordt 's ochtends wakker, maar je bent daar eigenlijk nog lang niet aan toe. Je kunt de nieuwe dag op dat moment gewoon nog eventjes niet aan. Maar toch zou je het eens moeten proberen. Gewoon je ogen wijd open doen en goed om je heen kijken. Wedden dat je de wereld dan op een heel andere manier bekijkt. Want je kunt wel blijven toppen over de dingen die gebeurd zijn, maar dat heeft zo weinig zin. Gewoon vooruit kijken met een gezonde blik, daar heb je veel meer aan. Als je leven de laatste tijd geen pretje is geweest, denk dan gewoon aan de dag van morgen en aan de uitdagingen die daarin liggen. Dan wordt het vast wat beter. Kom op, laat me die glimlach weer eens zien die ik al zo lang heb moeten missen. Ook al kost het wat moeite, maar probeer het leven weer van een zonnigere kant te zien. Ik weet dat ik het mezelf kan aanrekenen dat je nu wat in de put zit, want ik ben niet zo netjes geweest tegenover je de laatste tijd. Maar je moet weten dat ik je nooit pijn heb willen doen. Dus kijk nu niet meer om. Gisteren is geweest en terugkijken heeft geen zin meer. Kijk vooruit naar de dag van vandaag en de dag van morgen. Die worden veel beter dan de dag van gisteren. Kijk vooruit, blijf dat doen en hou daar nooit meer mee op. Want vooruitkijken heeft veel meer zin dan omzien. Fleetwood Mac, Don't Stop.

boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen.

0: steeds op afspraak.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit, service.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 6 of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis.

0: Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart. Dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
2: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

Elke ochtend zie ik je weer lopen op weg naar school. Heb je je boeken wel bij? Heb je je huiswerk goed gemaakt? Hoor ik iemand vragen. In de klas vertelt de meester dat je beter moet opletten. Wees maar het keurigste jongetje van de klas als de meester langsloopt, zodat je goed bij de les blijft. Uit school ga je naar het park, een beetje rondhangen. Blijf je daar niet te lang? Ben je voor het donker thuis, hoor ik iemand vragen. Ach, zo proberen je bij te brengen dat je je leven niet moet verdoen met dat rondhangen. Ze willen je liever de belangrijke dingen des levens leren. Eigenlijk willen ze gewoon dat je net zoals hen hoort. Zelf je weg proberen te vinden in je leven, dat mag niet. Ook al barst je van de twijfels over hoe dat allemaal wel moet. Dit mag niet, dat mag niet. Dat is alles wat je van hen hoort. Maar waar willen ze nu eigenlijk met je naartoe? Ze willen een keurige jongen van je maken, maar weten zelf niet goed hoe dat moet. Kom maar niet tegen ze in, want zij zijn je ouders en dus wijzer. Doe nu maar wat ze willen. Als je niet naar ons luistert, groei je nog op voor galg en rat, zeggen ze. Ik kan het mis hebben, maar waarom kom je er niet tegen in? Het kan natuurlijk ook zijn dat ze het helemaal niet begrijpen. Maar geloof me nu maar, je moet het helemaal zelf maar weten. Als jij groot wil worden zoals zij dat willen, dan moet je dat gewoon doen. Zolang je maar goed bij de les blijft. Supertramp.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De jaarlijkse Moazo-artfeesten in Lokeren, die de voorbije jaren steeds plaatsvinden tijdens het tweede weekend van juli, worden verplaatst naar september. De Big Jump in Durme gaat volgend jaar wel door.

0: Rode Bes, Blauwe Bes, André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds zonder

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen. En ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop. Op Meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen noem Gorisha.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat.
6: Tickets witte-paard.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
11: Het regionale nieuws.
12: In Menen heeft het stadsbestuur een vergunning voor een moskee geweigerd. De vereniging Atalba wil die onderbrengen in een vroegere winkel voor binnenhuisinrichting bij het station, maar de aanvraag om de bestemming te wijzigen is niet goedgekeurd. De stad vreest voor parkeerdruk en verkeersoverlast.
13: De politie van Blankenbergen heeft 3 jongeren uit zee gered die in de problemen geraakt waren ter hoogte van de pier. Het is niet duidelijk hoe lang de jongeren al in het water lagen, maar ze raakten niet meer op eigen kracht aan land. De politie roept nog eens op om enkel in bewaakte zones te zwemmen. In Gladbeek stelt burgemeester Peter Reekmans van Dorpspartij Vlaams wegbeheerder AMV formeel in gebreke. Door de hitte kwam eind vorige maand een deel van het asfalt op het fietspad langs de Tienstensteenweg omhoog. Maar de daaropvolgende herstelpoging maakte de situatie er allesbehalve beter op. Men speelt met de veiligheid van fietsers luiten.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten. Welcome.
16: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
17: Hi, this is Cher.
18: Hi, this is Nick Kershaw.
19: Hi, this is Donna Summer.
20: Hi, this is Lionel Richie.
21: Hey, I'm Mariah Carey.
22: De gouden hits herleven.
14: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De daders van de schietpartij aan het metrostation Clemenceau 5 februari 25 zijn veroordeeld tot 13 en 12 jaar, 11 jaar gevangenisstraf. Het vonnis werd uitgesproken in de Brusselse correctierechtbank. De schutter, die bij het proces verstek liet gaan, daagde nu wel op om zijn veroordeling aan te horen.

0: nieuwe oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè?
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heirweg 45 in Gistel.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
4: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel. Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 11 uur.
7: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
7: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Dubbelfeest zaterdag op het Stationsplein in Roeselare. Daar werd niet alleen de zomerspeelplaats geopend, maar lanceerde de stad in het bijzijn van de illustratrice Kathleen Amand ook de grote loopfietsrace.

Elke dag 24 uur per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Argentinië, Egypte was een rollercoaster. Egypte had een dubbele voorsprong, maar raakte de controle over de match kwijt en verloor met 3-2. Mede door toedoen van enkele controversiële beslissingen van de ref. Het resultaat was van tevoren geregeld, is de teneur.

Het is midden in de nacht. Ineens schrik ik wakker. Ik realiseer me dat ik juist gedroomd heb en merk dat mijn hart nog steeds in mijn keel klopt van opwinding. Mijn hoofd bonkt nog even na en daardoor komt zelfs het zachtste geluid keihard bij me binnen. Ik droomde namelijk dat ik kon vliegen. Tegen een helder blauwe lucht spreidde ik mijn vleugels en vloog over de stad waar ik woon. Beneden mij zag ik de toppen van de bomen onder me wegschieten. Ik zag de auto's en de metro stilrijden. Maar vanaf de hoogte waar ik vloog, leken ze speelgoed. Nu ik terugdenk aan mijn nachtmerrie, breekt het koude zweet opnieuw bij me uit. Ik stap uit bed en zet het raam van mijn slaapkamer open. Intussen moet ik weer denken aan alle dingen die jij tegen me gezegd hebt. Ik sluit mijn ogen even en onmiddellijk zie ik mezelf weer vliegen. Ik zweef hoog boven de daken en de brede boulevards van deze stad. Ach, wat zou ik graag willen dat ik kon vliegen. Dan zou ik jou vanuit de lucht ongemerkt de hele dag in de gaten kunnen houden. Ik zou je stiekem volgen waar je ook heen gaat. En misschien zou ik er dan eindelijk achterkomen wie je nu eigenlijk werkelijk bent. Wish I could fly. Roxette.

0: is Radio Ommeland. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Bijna 8 op 10 Europese aardbeien die niet biologisch geteeld zijn bevatten resten van pesticiden. Dat melden middenveldorganisaties Pan-Europe, Bond Beter Leefmilieu en Nature et Procès in een persbericht. Het gaat om schadelijke stoffen zoals hormonenverstoorders die eigenlijk niet meer op het fruit aanwezig zouden mogen zijn, aldus de organisatie.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
3: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
3: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
4: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
7: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
8: Vetorpoorten, aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten, gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
10: Het regionale nieuws.
11: Een grote oefweer klinkt boven het Jan Breidelstadion. Club Brugge heeft na meer dan 20 jaar wachten een definitieve uitvoerbare vergunning bekomen voor de bouw van zijn nieuwe stadion. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bezwaren van enkele omwonenden tegen de omgevingsvergunning voor een stadion van 40.116 toeschouwers op de Olympiacity in Brugge verworpen.
5: Op de vooravond van de Belgische Nationale Feestdag kleurt België opnieuw zwart-geel-rood. Met het jaarlijkse bal nationaal in Volkswijk de Marollen, dat ondertussen aan zijn 23e editie toe is. Ook zangeres Belle Perez is van de partij, een primeur. Dit jaar kunnen Brusselaars voor het eerst genieten van echte Belgische mosselen uit Nieuwpoort. Aan de Zammelseweg in Geel is een auto door de etalageruit van een geschenkenwinkel gereden. De bestuurder vergiste zich naar eigen zeggen van pedaal en reed frontaal de winkel binnen. Niemand raakte gewond, maar de schade is aanzienlijk. Op het moment dat hij wilde remmen, schoof zijn voet van het rempedaal af richting het gaspedaal. De wagen reed zo frontaal door de etalageruit en duwde 3 lopende meter rek de winkel in.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
12: Radio Ommeland.

0: grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM.
1: Voor veel zestigers is het even slikken nu mypension.be een raming toont voor een vroegste pensioendatum. Want door het pensioenhervorming schuift die leeftijd bij velen enkele maanden tot zelfs jaren op.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Radio Ommeland
2: 104.9 FM.

0: Tuinkerken.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee, Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
10: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
11: Het is nu 12 uur.
10: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
12: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
10: Radio Ommeland.
0: Ommeland. Ommeland.

Iedereen zei al weken tegen me dat je van plan was om bij me weg te gaan. Grappig eigenlijk dat ik dat zelf pas als laatste in de gaten kreeg. Zou je alsjeblieft voor je weggaat nog één keer stevig in mijn arm kunnen knijpen? Zodat blijkt dat dit allemaal maar een nare droom is. Ik wil namelijk dat je nooit bij me weggaat. Normaal gesproken vind ik het niet erg dat mensen me achter mijn rug uitlachen. Maar in dit geval kan ik er wel om huilen. Ik had nooit gedacht dat ik als volwassen kerel ergens zou moeten huilen. Maar ik kan nu niet anders. Ik voel dat je langzaam door mijn vingers glipt. Ik heb geen flauw idee wat daar de reden van is. Weet je, het wordt elke dag moeilijker om te lachen en met opgeheven hoofd door het leven te gaan. Geef me alsjeblieft nog één kans, want ik heb nog steeds het gevoel dat wij bij elkaar horen. Konden we maar gewoon opnieuw beginnen, dan zou alles vast heel anders aflopen. Dat garandeer ik jou. Elke keer als ik aan je terugdenk, zie ik weer die blik in je ogen. En dan voel ik nog meer pijn dan eerst. Ik word er droevig van. En het lukt me niet langer om mijn verdriet voor de buitenwereld verborgen te houden. Misschien kan ik daarom maar beter stoppen met achterom te kijken naar het verleden. Over My Shoulder, Mike and the Mechanics.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Zomerscholen winnen steeds meer terrein in Vlaams-Brabant. Op 3 jaar tijd is het aantal deelnemende leerlingen in de provincie verdubbeld, terwijl ook het aantal organisatoren stevig toenam. Dat blijkt uit cijfers die de Vlaams parlementslid en CD&V-fractievoorzitter Peter van Rompuy opvroeg bij Vlaamse minister van Onderwijs Zuhal Demir.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

grond zit zal er zijn. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge op 104.9 FM. Vilvoorde en Grimbergen pakken deze zomer uit met een nieuwe Tap-Trap fietsroute. Een recreatieve tocht die fietsers langs toeristische trekpleisters, handelszaken en horecazaken in beide gemeenten voert. Het initiatief loopt elke zaterdag in juni en augustus en wil de lokale economie extra zuurstof geven.

0: Roodbes, Blauwe Bes.
1: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
2: Voor
3: bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
2: Voor prijs, kwaliteit, service. Stevens Meubel. Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
6: Het regionale nieuws.
7: Hoewel de ziekenhuisbedden meer dan 20 jaar oud waren, waren ze nog in goede staat. De man uit Aarschot, die onlangs nog werd veroordeeld tot 14 jaar cel, heeft zijn enkelband doorgeknipt en is op de vlucht geslagen. De partijvoorzitter van Groen, Emin Horsch, wijst naar de rol van Antwerpse burgemeester Els van Doesburg van de N-VA bij het politieoptreden op een pro-Palestijnse betoging in Antwerpen. Horsch werd zo'n 5 uur aangehouden. Volgens de politie verzette hij zich bij een terugdrijving. Horsch reageert dat de burgemeester besliste om actievoerders hardhandig aan te pakken in het midden van een vreedzaam protest. Bij een verkeersongeval in Sint-Jans-Molenbeek zijn dinsdagavond 3 mensen gewond geraakt nadat ze door een personenwagen waren aangereden. Een van hen verkeert nog steeds in kritieke toestand. De 3 slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. 2 van hen raakten licht gewond, de 3e is kritiek. Het parket werd op de hoogte gebracht en stuurde onder meer een wetsdochter en een verkeersdeskundige ter plaatse.
6: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Deze namiddag gaat de wind naar het noord-noordoosten. Wordt hij krachtig met drukwind tot 55 km per uur. Temperaturen stijgen vandaag tot 33, maximaal 32 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijft het meestal helder en lang warm. Minimaal tussen 15 en 20 graden.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Tijdens de 60e editie van de Godelievefeesten werd de 19e Roeselaarse reus ingehuldigd. Dankzij het enthousiasme van de vrijwilligers hebben we in een min van tijd een reus gebouwd en kunnen we die nu vandaag voorstellen, zegt Nele Sercu van de organisatie van de festiviteiten op de Godelieve wijk in Roeselaar.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Bijna 8 op 10 Europese aardbeien die niet biologisch geteeld zijn bevatten resten van pesticiden. Dat melden middenveldorganisaties Pan-Europe, Bond Beter Leefmilieu en Nature et Procès in een persbericht. Het gaat om schadelijke stoffen zoals hormonenverstoorders die eigenlijk niet meer op het fruit aanwezig zouden mogen zijn, aldus de organisatie.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wonderenwereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04-77-95-76-12.
4: De Klerk Automotive in Blankenbergen, waar vertrouwen en vakkennis samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco-service.

0: 34 47 69.
1: Voor prijs, kwaliteit en service.
2: Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel, Stevens
2: Meubel. In Oedelem, bij Brugge.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Meer dan 1000 kinderen en jongeren wachten in de kampen op een juiste hulp. Dat blijkt uit een bevraging door 3 CLB's in het arrondissement Turnhout. De kampen heeft zelfs een historische achterstand in de jeugdhulp. Zo stelt Julie van Els, directrice van de Maaibrug. Er moet dringend een inhaalbeweging komen, zegt ze.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
3: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zes bijenkoninginnen van de abdij van Parkenheverlee keerden zo pas terug van een bijzondere reis naar het Duitse waddeneiland Wangerooge. Ze waren daarvoor via een georganiseerd transport naar het eiland gebracht. Daar maakten ze zowaar hun bruidsvlucht, de jonge koninginnen, paarden met meerdere darren. Nadien kunnen ze, dankzij de opgeslagen voorraad sperma, tot 2000 eitjes per dag leggen. Aldus stadsimker Staf Kamers.

de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De 35-jarige man die ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na verkeersagressie in het Antwerpse Turnhout blijft aangehouden, maar staat onder elektronisch toezicht. Dat heeft de raadkamer beslist. De man ontkent de feiten niet, maar geeft volgens zijn advocaat Rebecca Greenland aan dat hij enorm aangedaan is.

0: unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè?
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssen.
2: Schmidt.
4: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen. En ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop Meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
6: La Plancha. Een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten. Rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
7: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding. Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
8: Vetorpoorten. Aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten. Beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten. Gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop. En herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
9: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende, met een groot terras net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
10: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
11: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
12: Het regionale nieuws.
13: Het muziekfestival Rock Zottegem is aan zijn 32e editie toe en neemt daarbij een reeks maatregelen om bezoekers te beschermen tegen de hitte. Het festival voorziet onder meer dubbel zoveel gratis waterpunten als vorige editie. Er zijn extra schaduwplekken en ook gratis zonnecrème. Het festival duurt nog tot en met morgen en lokt gemiddeld zowat 35.000 bezoekers. De voormalige site van De Lijn aan het Gaston Roelandsplein in Assenbroek krijgt een nieuwe tijdelijke invulling. De grote grasvlakte wordt vanaf nu opengesteld voor buurtbewoners die er kunnen wandelen, ontspannen en elkaar ontmoeten. De zone is bereikbaar via de Tramstraat en het Gaston Roelandsplein.
14: De natuurpunters van Neeuwen Gruitrode in Peer trokken de benen in om de reuzenbalsem een kopje kleiner te maken. De reuzenbalsemien of de Impatiens glandufirera, een eenjarige plant die tot 2,3 of 2,5 meter hoog wordt, is afkomstig uit de Himalaya en is in Europa als invasieve soort vermilderd. De plant groeit graag in de buurt van water met een stikstofrijke bodem. Al dus iemand van Natuurbund. Door haar onstuimige groei verstikt de reuzenbalsemien de inheemse planten en fauna en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarom gaat Natuurbund de reuzenbalsemien de volgende dagen bestrijden met de zes.
15: Dit is Radio Ommeland.
16: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Deze namiddag gaat de wind naar het noord-noordoosten. Wordt hij krachtig met drukwind tot 55 km per uur. Temperaturen stijgen vandaag tot de 33, maximaal 32 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijft het meestal helder en lang warm. Minimaal tussen 15 en 20 graden.
15: Meer muziek. En dan nu opnieuw.

Het is de schrik van elke muzikant. Maandenlang ben je bezig geweest met de opname van je nieuwe plaat. En als je die eindelijk af hebt, wordt die finaal afgekraakt door de directie van je platenmaatschappij. Vaak is dat het begin van het einde, want zo'n plaat wordt meestal niet eens meer uitgebracht. Maar het kan soms ook heel anders lopen. Met een Amerikaanse band bijvoorbeeld. Het is 1979 als ze een nieuw album hebben afgewerkt. In een vergadering met de belangrijke mensen van de platenmaatschappijen wordt geluisterd naar de nieuwe nummers. Dit is het beste nummer van de hele plaat en wordt een nummer 1 hit, zegt de zanger als hij de band start. Maar de mensen aan de andere kant van de tafel zijn het niet met hem eens. Nummer 1, zeggen ze, dit is het einde van de band als jullie hiermee willen scoren. Dit wordt niets. Daar kan de band het dan mee doen. Een half jaar later zit de band weer met diezelfde mensen van de platenmaatschappij aan de tafel. Op de tafel staan 4 beeldjes, Grammy Awards. Allemaal voor dat ene nummer dat door de platenjongens nog de grond in was geboord. Ze moeten wel toegeven dat ze bij het verkeerde eind hadden. Maar de smaak van de champagne die de band heeft meegenomen om het succes te vieren, spoelt de ergernis al snel weg. Zelfs platenjongens hebben het wel eens mis. Blijkt maar weer. Hun afwijzing van What a Fool Believes van de Doobie Brothers levert in ieder geval een hitlegende op.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: De plannen om de bibliotheek en het huis van het kind in Sint-Niklaas onder één grote site op het Hendrik Heijmansplein onder te brengen krijgen nadrukkelijkere vorm. De stad Sint-Niklaas heeft het voormalige ING-kantoor op de Grote Markt aangekocht om zo de beoogde uitbreiding te kunnen realiseren.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen noemt Gol Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Ai, Schmidt.
7: Ik heet Janssens, hè?
6: Ja, maar Schmidt.
7: Maar nee. Janssens.
6: Ja, maar Schmidt.
7: Janssens.
6: Schmidt.
7: Janssen.
6: Schmidt.
8: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
6: Schmidt.
8: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
9: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
10: Goedemorgen, goedemorgen.
9: Vanaf 10 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
11: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
12: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
11: Voor prijs, kwaliteit.
12: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
13: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. Hulpdiensten zijn er door een snelle optreding geslaagd om een kind te redden nadat het gebeten was door een adder in de Duitse deelstaat Beieren. Het slachtoffertje reageerde hevig en moest een tegengif krijgen dat alleen 150 kilometer verderop voor handen was.
1: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

is het toppunt van nieuwsgierigheid. Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Twee mannen lopen in de woestijn. Zegt de ene tegen de andere, waarom heb jij een autodeur bij? De andere zegt, als ik het te warm krijg, dan draai ik het raam open. Er zit een skelet in een café. Het vraagt, een cola en een dweil, alstublieft.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Marokko wist zich na een zege tegen Canada zaterdag te plaatsen voor een plekje in de kwartfinales op het WK voetbal. Een knappe prestatie die op verschillende plaatsen in Limburg uitbundig werd gevierd met toeterende auto's, trommels, vlaggen en ook veel gezang.

0: Kapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
1: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse headspa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
2: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
3: Ik heet Janssens, hè.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Maar nee, Janssens.
2: Ja, maar Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
3: Janssens.
2: Schmidt.
4: Bij carrosserieschade denk je maar aan één naam.
2: Schmidt.
4: Inderdaad, carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
5: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
6: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
8: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Het Britse chemiebedrijf INEOS stapt naar de rechter tegen de Belgische staat. In 2023 moest het bedrijf de werken voor de nieuwe ethaankraker Project One stilleggen, omdat de omgevingsvergunning was vernietigd. INEOS zegt nu dat het daardoor substantiële vertraging en aanzienlijke financiële schade heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schadevergoeding is die INEOS vraagt, maar volgens het bedrijf zelf liep de schade tot in de honderden miljoenen. 372 werknemers hebben hun job bij Nike in Laakdal en te Senderloham verloren. Daar komen de komende maanden nog een 130-tal werknemers bij. Om hen zo snel mogelijk aan een nieuwe job te helpen, hebben VDAB en partners een begeleidingstraject opgestart. Daarbij hoort ook een jobbeurs op 24 september in de Senderlohan.
9: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
11: Dit is jouw Classic Station.
9: Dit is Radio Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In een grootscheepse oplichtingszaak waarvan meer dan 100 Vlaamse bedrijven het slachtoffer werden, is leasemaatschappij Grenke schuldig verklaard. De uitspraak volgt bijna 10 jaar nadat het door een Ausbergse ondernemer in Voor U opgelost werd aangekaart. De redactie van het Belang van Limburg ontving in de loop van 2017 tientallen klachten van Limburgse ondernemers die gecontacteerd werden door de websitebouwer No Murphy. Die beloofde een aantrekkelijke website die regelmatig zou worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de handelaars een contract afsloten van 5 jaar met maandelijkse afhaling van 180 euro. Ze kregen dan een welkomstgeschenk in de vorm van een MacBook, iPhone of andere dure toestellen. Al snel bleek dat de ondernemers een peperduur leasecontract hadden afgesloten en enkele maanden na het afsluiten van het contract legde No Murphy immers de boeken neer. De handelaars kregen te horen dat hun websites nooit zou worden onderhouden of vernieuwd.
0: No commercials, more fun. Radio Ommeland.
2: Hi there, it's Gloria Gaynor.
3: Hello, I'm Phil Collins.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hi, this is Stevie Nicks.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
0: De grootste hits aller tijden.

Fonds Oost-Vlaanderen is op zoek naar nieuwe projecten. Op die manier willen ze Oost-Vlaanderen helpen om het verschil te maken in een dorp of stad. Exact 188 lokale initiatieven steunden het Steekfonds Oost-Vlaanderen de afgelopen 5 jaar al. Dit jaar ging het om 52 projecten van inwoners en verenigingen in de hele provincie.

Vakten is samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 30 47 69.
1: Euroshop. Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
4: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
5: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
1: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
6: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 3 uur.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Op het Zand in Brugge was de Zandfeest de grootste antiek- en rommelmarkt van Brugge. Die kon onder ideale weersomstandigheden plaatsvinden. En daardoor was er bijzonder interesse ook van verschillende BV's.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

Als je oud van de grot ziet, zal er zijn, zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Vlaanderen voert de strijd op tegen de wasbeer. Volgens Vlaamse

omgeving Jo Broons heeft de Vlaamse regering nieuwe maatregelen goedgekeurd, waardoor de dieren sneller kunnen worden opgespoord en ook bestreden. We moeten nu handelen zolang de populatie in Vlaanderen nog beperkt is. 17.000 wasberen telt Wallonië intussen. De invasie uitheemse soort kan daar eigenlijk niet meer echt worden uitgeroeid, denken experten. Ook in Vlaanderen duikt het dier steeds vaker op. Zo waarschuwt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het INBO. Maar hier is de populatie vooralsnog eerder beperkt en ook versnipperd. Om te vermijden dat we evolueren naar situaties in Wallonië of Duitsland, willen Vlaanderen nu ingrijpen.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
2: Nu Solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
1: Voor prijs, kwaliteit en service. Stevens Meubel.
2: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
3: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
4: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
5: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
6: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
7: Goedemorgen, goedemorgen.
6: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim. Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
8: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
9: Dat is een truc van mannen noem Richard.
8: Mossy Nabas.
10: Eierpa, een nachtwinkel.
8: Of William Boeva.
11: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
8: Tickets, witte-paard.be.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur... voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer... met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
12: Het regionale nieuws.
5: In Diest hebben drie leerkrachten de organisatie Calican opgericht, waarmee ze gratis kampen geven voor alle kinderen. Het gaat om inclusieve kampen voor kinderen met en zonder beperking. En ook voor kinderen met minder sociale kansen. Wij zijn drie gemotiveerde mensen die kinderkampen willen organiseren voor iedereen. De gloednieuwe drinkwaterfontein op het gemeenteplein van Drogenbos moet al vervangen worden. Nog voor ze goed en wel in gebruik is genomen. De reden? De opschriften staan enkel in het Nederlands, terwijl de faciliteitengemeente ook Franstalige vermeldingen verplicht.
13: Drinkwatermaatschappij Varis plaatste de fontein op het vernieuwde gemeenteplein. Op de installatie staat aan beide zijden enkel de woorden kraanwater en onderaan aangeboden door Varis. De fabriek van Pipelife in Kalmthout, waar kunststofbuizen worden gemaakt, gaat mogelijk dicht. Moederbedrijf Wienerberger AG heeft vanuit zijn hoofdzetel in Wenen een intentieverklaring tot sluiting uitgesproken. In de fabriek werken ongeveer 40 mensen. Het wordt bevestigd door het Leuvens Parket. De dertiger was schuldig bevonden aan een zeer gewelddadige aanval op zijn ex-vriendin en haar moeder. De politie is nu naar hem op zoek.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
14: Radio Ommeland.
16: Ommeland.
14: Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
17: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Welkom.
1: Hi there, this is Joe Cocker.
2: Hi, I'm Gloria Estefan.
3: Hi, this is Peter Cetera.
4: Hi, this is Pat Benatar.
5: Hey, this is Meatloaf.
6: Hi, this is Kim Wilde.
7: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
8: Tuincenter De Fever, altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkolte Heijerweg 45 in Gistel.
9: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
10: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
11: Goedemorgen, goedemorgen.
10: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
12: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselaren. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
13: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
14: Ik heet Janssens, hè?
13: Ja, ja, maar Schmidt.
14: Maar nee, Janssens.
13: Ja, maar Schmidt.
14: Janssens.
13: Schmidt.
14: Janssen.
13: Schmidt.
15: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
13: Schmidt.
15: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
16: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
17: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
18: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
19: Het is nu 4 uur.
18: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
20: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde ervoor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers, met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. Geefwinkel Phoenix in Burgt heeft vorige week dieven over de vloer gekregen. Een hele collectie schoolgeleef, zoals boekentassen en kaften, werd gestolen. De vrijwilligers van de organisatie die nog maar net was verhuisd, waren geschokt door de ontdekking. Alles wat de kinderen nodig hebben aan het begin van het schooljaar zijn we kwijt.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Fietscafé La Reine Secret in Helchteren mag nog tot 2028 open blijven, maar moet daarna de deuren definitief sluiten. Verschillende constructies op het domein staan zonder vergunning in het natuurgebied.

0: 75 20 06 57 of surf naar www.frambozenkwekerij.be. Nieuw tijdens de zomermaanden. Rode bes, blauwe bes.
1: Ai, Schmidt.
2: Ik heet Janssens, hè.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Maar nee, Janssens.
1: Ja, maar Schmidt.
2: Janssens.
1: Schmidt.
2: Janssen.
1: Schmidt.
0: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
1: Schmidt.
0: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen. André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme sturing

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
3: Bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel. Dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel.
3: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
5: Taxi bestellen, taxi kust bellen, 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen, 0400 73 113 333.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: Het regionale nieuws.
9: Een gewone wandeling door het evenementenpark in Genk eindigde voor Marie-Thérèse van Reemts, een 88-jarige dame, in een nachtmerrie. Een jonge vrouw rukte donderdag op klaarlichte dag haar halsketting af en vluchtte in een klaarstaande wagen.
10: Sinds donderdagochtend 5 uur is een Nederlander bezig aan zijn uitdaging om de volledige Belgische kust af te zwemmen. Gert-Jan Nieuwenkamp, 58 jaar, kan zo de eerste Nederlander worden die erin slaagt om de 67 kilometer van de Pannen tot Knokke-Heist aan één stuk te zwemmen. In het verleden deden ook Mathieu Bonne uit Bredene en Marieke Blomme uit Middelkerke dat.
9: Hasselaar en inwoners van Diepenbeek en Alken kunnen voortaan voorrang om te gaan zwemmen in het Kapermolenbad in Hasselt. Alle anderen moeten een dagje vooraf online reserveren. De stad wil op die manier amokmakers buiten houden. In Mechelen zijn de eerste Housing First woningen klaar om gebruikt te worden. Ze vormen een belangrijke stap in de vernieuwde regionale aanpak van dak- en thuisloosheid. De woningen bieden mensen die langdurig dak- of thuisloos zijn de kans om eerst opnieuw een stabiele woonplek te krijgen, waarna begeleiding volgt om andere problemen aan te pakken.
11: De correctionele rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, heeft effectieve gevangenisstraffen uitgesproken voor 9 beklaagden die cocaïne invoerden. Dat gebeurde via de haven van Antwerpen. Er werd ook bijna 58 miljoen euro verbeurd verklaard.
12: Dit is Radio Ommeland.
13: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Deze namiddag gaat de wind naar het noord-noordoosten. Wordt hij krachtig met drukken tot 55 km per uur. Temperaturen stijgen vandaag tot 33, maximaal 32 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijft het meestal helder en lang warm. Minimaal tussen 15 en 20 graden.
14: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
12: Dit is Radio.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De familie Van Hoek van Centerbeton aan het Albertkanaal in Herentals heeft betoncentrale De Zandkappel in Stelen bij Geel overgenomen. Zo schuiven we aan een strategische plekje langs het kanaal, wat op de richting Limburg. En dit is met 2 weken in Geel kamperen om elk knopje te leren kennen, aldus door de familie Van Hoek.

Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Het Brusselse museum Canal Centre Pompidou zal alsnog op 28 november de deuren openen. Ook na de brand van eergisteren op het technische dak van een van de nieuwe torens waar Canal Architecture, het voormalige SIVA, zijn intrek zal nemen. Er vielen geen gewonden bij de brand, maar de schade is enorm.

Ik kijk om me heen en alles wat ik zie is een felrode kleur. Maar ik wil helemaal niet dat hij rood is. Ik wil dat hij zwart is. Zoals ik nergens meer kleuren wil zien. Alle felle kleuren mogen van mij wel worden ingeruild voor inktzwart. Ik zie mooie meisjes voorbij lopen in vrolijk gekleurde zomerjurkjes, maar ze doen me niks. Ik wil alleen maar duisternis om me heen. En ik draai mijn hoofd dan ook af. Ik wacht maar af totdat het zwarte gat in mijn hoofd verdwijnt. Maar dat doet het niet. In een waas zie ik een stoet van zwarte auto's. De donkere kleur wordt onderbroken door bloemen, opgedragen aan mijn geliefde. Net als zij zullen de bloemen straks verwelken om nooit meer terug te komen. Mensen zien me zo zitten en durven me niet aan te kijken, alsof ze zich schamen voor hun nieuwsgierigheid. Ze draaien hun hoofd dan ook snel om als ik ze aankijk. Maar ach, wat kan het hen eigenlijk schelen? Het is eigenlijk net als de geboorte van een kind. Deze dingen gebeuren nu eenmaal elke dag weer opnieuw. Ik weet dat ik nooit meer kan genieten van een mooie blauwe zee of van de schittering van de zon. Misschien, als ik maar lang genoeg in diezelfde zon blijf kijken, zie ik haar vanzelf weer voor me. Met haar glimlach, zoals ik die zo vaak heb kunnen zien. Maar ik houd mezelf niet voor de gek. Alles blijft donker om me heen. Zonder kleur, zonder gevoel. Alles om me heen moet pikzwart gekleurd worden. Painted black, the Rolling Stones.

0: boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Ai, Schmidt.
5: Ik heet Janssens, hè?
4: Ja, maar Schmidt.
5: Maar nee, Janssens.
4: Ja, maar Schmidt.
5: Janssens.
4: Schmidt.
5: Janssen.
4: Schmidt.
6: Bij Carrosserieschade denk je maar aan één naam.
4: Schmidt.
6: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
7: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
8: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
9: Het is nu 5:00.
8: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
10: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers, met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
8: Radio Ommeland.
11: Ommeland.
8: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wie langs groene plekken in Sint-Niklaas wandelt, merkt ongetwijfeld op dat de natuur steeds meer vrij spel krijgt op grasvelden in bermen in de stad. Met gewild wild trekt het stadsbestuur resolute kaart van extensief groenbeheer. De werkwijze heeft duidelijk voorbeelden van de diversiteit of voordelen voor de diversiteit.
0: Welkom.
2: I'm Simon Le Bon from Duran Duran.
3: Hi, this is Cher.
4: Hi, this is Nick Kershaw.
5: Hi, this is Donna Summer.
6: Hi, this is Lionel Richie.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
0: De Golden Hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

Ergens in New Orleans staat een oud huis. Ze noemen het de reizende zon. Het huis heeft al meer dan eens een arme vent totaal geruïneerd door alles wat zich daar afspeelt. En nu ben ik een van de mannen die dat is overkomen. Ik kom uit een arm gezin. We groeiden op in New Orleans. Mijn moeder was naaister. Zij zette mijn broeken eigenhandig in elkaar. Mijn vader was een gokker die geen knip voor de neus waard was. Nu, mijn vader heeft het er goed van genomen in zijn leven. Het enige wat een gokker nodig heeft, is een koffer met een bed. En hij is alleen maar in zijn element als hij goed dronken is. Mijn vader voldeed helemaal aan die omschrijving. Maar ook hij...

zal gaan naar dat huis. Dat huis waar mijn lot op me wacht. Ik zal er dus nooit van loskomen, van dat verleidelijke huis, van de reizende zon in New Orleans. The House of the Rising Sun. The Animals.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gehouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be.
1: De leiders van de 32 NAVO-landen komen samen voor een top in Ankara. De bijeenkomst staat grotendeels in het teken van hogere defensieuitgaven en de verschuiving van de militaire verantwoordelijkheid van de Verenigde Staten naar Europa.
2: Ommeland. Radio Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: kleine honger, een dessert of een uitgebreid diner. Eén adres. Brasserie Tiroem, Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Brasserie Tiroem, Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiest. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare, de goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Vadim, France Divas Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
1: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
4: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
1: Knesselarenstraat in Oedelem, bij Brugge. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Het regionale nieuws.
6: Aan de nieuwe fiets- en wandelbrug over de Hasseltse Kanaalkom hebben onbekenden in de nacht van vrijdag op zaterdag een spandoek bevestigd waarin ze protesteren tegen het prijskaartje van 5,4 miljoen euro voor de brug. Rond het middaguur werd het spandoek weggehaald. De bewoners van een appartementsgebouw met een 40-tal sociale woningen in Lokeren moeten het al meer dan 2 maanden doen zonder een lift. Woonmaatschappij Tuinwijk, die het gebouw in de Meerstraat beheert, kan helaas niet veel meer doen dan machteloos toekijken. Wij zetten alle mogelijke druk op Sindler om te doen wat ze moeten doen. De lift weer in dienst stellen, klinkt het nog bij de woonmaatschappij. In het administratief centrum in Heerst in Limburg leerden kinderen van 9 tot 12 jaar tijdens een 4-daags digikamp hoe ze fake nieuws kunnen ontmaskeren en hoe ze zelf dingen kunnen gaan fake checken. Gent vierde zaterdag de Vlaamse feestdag, maar een evenement aan de Sint-Jacobs na enkele jaren zonder feest. Al kwamen bezoekers vooral voor de muziek en minder voor de Vlaamse leeuw. Het leek zelfs even alsof de Gentse feesten al begonnen waren.
7: Op de bankjes willen ze mensen uitnodigen te gaan zitten, te luisteren en over de fragmenten te praten met anderen. Hoe meer mensen opnieuw op de roddelrij zitten, hoe meer sociale controle er is, zegt Julie van Garsen van Zijkamp.
8: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Deze namiddag gaat de wind naar het noord-noordoosten. Wordt hij krachtig met drukwind tot 55 km per uur. Temperaturen stijgen vandaag tot 33, maximaal 32 en 33 graden. Vanavond en vannacht blijft het meestal helder en lang warm. Minimaal tussen 15 en 20 graden.

0: klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. De Colorado kever, ofwel de schrik van de aardappelboer, is in opmars. In Oost-Eeklo, Merendree en andere plaatsen in Oost-Vlaanderen komen ze nu massaal uit de grond. Een overrompeling. En door de hitte kunnen er deze zomer nog veel meer bij komen.
1: Welkom. Classic Station.
2: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9 FM.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Leuvense deelgemeente Wilsele betrapte de politie zaterdag een fietser die onder invloed was van alcohol en drugs. Even voor middernacht verloor een dertiger uit Holsbeek de controle over het stuur van zijn elektrische fiets op de Aarschotsesteeg in Wilsele. De fietser reed tegen een verkeersbord en ging tegen de grond. De man werd met een bebloed hoofd en een geschaafde elleboog naar het ziekenhuis overgebracht.
0: Radio Ommeland.

0: Sylt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Sylt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden. Zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
2: Stap binnen in de wondere wereld van Euroshop meubelen en ontdek een verrassend assortiment stijlvolle meubelen en smaakvolle woonaccessoires. Euroshop. Profiteer nu van kortingen tot 70%. Euroshop meubelen Roeselare. De goedkoopste weg naar het mooiste interieur. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
4: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
7: Het is nu 6 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
8: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde ervoor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers, met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
6: Radio Ommeland.
9: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Argentinië-Egypte was een rollercoaster. Egypte had een dubbele voorsprong, maar raakte de controle over de match kwijt en verloor met 3-2, mede door toedoen van enkele controversiële beslissingen van de ref. Het resultaat was van tevoren geregeld, is de teneur.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziek.

Rot zit al aan het einde. Welkom bij jouw Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Argentinië-Egypte was een rollercoaster. Egypte had een dubbele voorsprong, maar raakte de controle over de match kwijt en verloor met 3-2. Mede door toedoen van enkele controversiële beslissingen van de ref. Het resultaat was van tevoren geregeld, is de teneur. Aba, aba.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De meest voorkomende achternaam in Haspengouw is niet Peters, Janssens of Martens, maar Singh. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Stadbel, hoe de typische Indiaanse naam de ranglijsten van de Limburgse fruitstreek kon veroveren, heeft te maken met een eeuwenoude traditie binnen de Sikh-gemeenschap.
2: Ladies and gentlemen,

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
5: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Voor prijs, kwaliteit en service, Stevens Meubel.
7: Nu solden bij Stevens Meubel. Meer dan 20.000 vierkante meter actuele woontrends voor elke smaak en elk budget. Geniet nu van grandioze kortingen tot 70%. Stevens Meubel, dat is meubelplezier voor het hele gezin.
3: Voor prijs, kwaliteit en service.
7: Knesselarenstraat in Oedelem bij Brugge.
8: Ai, ai, ai, ai, Schmidt.
9: Ik heet Janssens, hè.
8: Ja, maar Schmidt.
9: Maar nee, Janssens.
8: Maar Schmidt.
9: Janssens.
8: Schmidt.
9: Janssen.
8: Schmidt.
10: Bij Carrosserie Schade denk je maar aan één naam.
8: Schmidt.
10: Inderdaad, Carrosserie Schmidt. Brugse Steenweg 48 in Oudenburg-Roxum. Perfecte herstelling en steeds een vervangwagen. Carrosserie Schmidt, omdat u en uw koetswerk het beste verdienen.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
11: Het regionale nieuws.
12: De Brusselse afdeling van N-VA riep op om de Vlaamse feestdag in Brussel te vieren. Volgens de partij is Brussel een onmisbaar onderdeel van Vlaanderen. Moet de Vlaamse aanwezigheid er nadrukkelijker worden uitgedragen en moet Vlaanderen de band met Brussel actief verdedigen. Brussel was voor veel Vlaanderen tijdens de nationale feest de Vlaamse feestdag moeilijk te begrijpen en steeds lastiger te verdedigen. Toch is het de plaats waar de Vlaamse gemeenschap elke dag leeft, waar het Nederlands kansen krijgt en blijft groeien. Wie Brussel loslaat, laat een stukje van Vlaanderen losstellen. De Vlaamse ministers van Media in Brussel, Siltje van Achter, de Brusselse parlementsleden Gilles Verstraeten en Matthias van den Borre en senator Karel van Loewe.
13: De gemeente Anzegem is op zoek naar een uitbater voor de cafetaria van Sporthal Torrebos tot het einde van dit jaar. Nadien kan het contract nog verlengd worden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via de website van de gemeente anzegem.be.
12: Ik kom hier elke dag zwemmen, maar nooit alleen. Zaterdag is opvallend minder volk aan het koord. Ik vermoed dat het te maken heeft met het tragisch ongeval, aldus een 69-jarige man. Het koet bedoel ik, ligt pas. val in het natuurgebied De Groene Delle tussen de E313 en het Albertkanaal in Limburg. Het is 500 meter lang en op sommige plaatsen 200 meter breed, al dus een man. Ik was nog een kindje toen de plas begin jaren 60 werd uitgebaggerd omdat ze grond nodig hadden voor de aanleg van de Boudewijnsnelweg. Ik kom hier al jaren zwemmen, maar niet alleen, dat is niet veilig. In de winter komen ze hier zelfs ijsberen. Ze gaan in het water, maar ze zwemmen niet echt. Op het nieuwjaarsdag was er de watertemperatuur zo'n 3 graden en dan zaten ze in een cirkel in het water. Ik vermoed dat die jonge lumenaar hier donderdagavond alleen was. Zijn kleren lagen aan de zijkant van het koets, maar wie dat opmerkte weet niet. Een dag nadat die jonge man werd gevonden is het veel minder druk in de zwemvijver in Limburg. Rond de plas mag je op meerdere plaatsen niet parkeren en de politie schrijft ook boetes uit. Ze patrouilleerden een tijdje geleden ook wel eens rond de plas en dan controleerden ze wat er in de zakken zat. Al dus de man.
14: Heugelijk babynieuws uit de Zoo Plankendaal in Mechelen. Er is een nieuwe babygiraf geboren. Moeder Rohaya beviel van een eerste dochter. Het is een cordon van giraf, een wereldwijd bedreigde diersoort. Zo'n eerste bevalling is altijd spannend, maar alles is vlot verlopen en het jong heeft meteen goed gedronken, zo vertelt verzorger Rick. Over de naam voor het diertje zullen fans en bezoekers later beslissen.
11: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
12: Vanavond en vannacht blijft het meestal helder en lang warm. Minimaal tussen 15 en 20 graden. Morgen wordt het zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. De maximale tussen 26 en 33 graden.
11: Dit is Radio

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Voor veel zestigers is het even slikken. Nu mypension.be een raming toont voor een vroegste pensioendatum. Want door het pensioenhervorming schuift die leeftijd bij velen enkele maanden tot zelfs jaren op.
2: Ommeland. www.radioommeland.be

0: Wat is het oppunt van nieuwsgierigheid? Door het sleutelgat kijken van een glazen deur. Wat is het toppunt van sadisme? Een helikopter met een schietstoel. Wat is het toppunt van bejaarde seks? Een gebreide condoom.
1: Dit is jouw Classic Station. Radio Ommeland. 104.9 FM.

voorbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met daarbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. Vlaanderen voert de strijd op tegen de wasbeer. Volgens Vlaamse van omgeving Jo Broons heeft de Vlaamse regering nieuwe maatregelen goedgekeurd, waardoor de dieren sneller kunnen worden opgespoord en ook bestreden. We moeten nu handelen zolang de populatie in Vlaanderen nog beperkt is. 17.000 wasberen telt Wallonië intussen. De invasie uitheemse soort kan daar eigenlijk niet meer echt worden uitgeroeid, denken experten. Ook in Vlaanderen duikt het dier steeds vaker op. Zo waarschuwt het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, het INBO. Maar hier is de populatie vooralsnog eerder beperkt en ook versnipperd. Om te vermijden dat we evolueren naar situaties in Wallonië of Duitsland, willen Vlaanderen nu in grijpen.

Vakken is samenkomen. Bij Gunter zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerken aan je wagen. Ook bandenverkoop, stokkage, airco's.

0: 30 47 69.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt

0: Geïntegreerde fietsroute.
1: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
2: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het Girokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
4: Radio Ommeland.
6: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Vrijdag voormiddag is een aanrijding gebeurd tussen een auto en een fietser op de Keuringer Steenweg in Hasselt. Een 65-jarige man uit Lummen raakte lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

de 8 op 10 Europese aardbeien die niet biologisch geteeld zijn, bevatten resten van pesticiden. Dat melden middenveldorganisaties Pan-Europe, Bond Beter Leefmilieu en Nature et Procès in een persbericht. Het gaat om schadelijke stoffen zoals hormonenverstoorders die eigenlijk niet meer op het fruit aanwezig zouden mogen zijn, aldus de organisatie.

0: 30 jaar muziekgeschiedenis. Music was my first love. 104.9 FM.
1: Dit is Radio Ommeland. Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Gastropup Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak, gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: daalt je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
3: Voel de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommel.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: In de Abeelseweg in Poperingen is zaterdag een aanhangwagen van een vrachtwagen volgeladen met stro in brand gevlogen. Ramen en deuren moesten gesloten gehouden worden omwille van de rook. De brandweer had uren werk nodig om de aanhangwagen vol stro te kunnen blussen.

Je hebt van die platen waarbij je denkt, leuke plaat, maar wat zingen ze eigenlijk? Ik heb hier een voorbeeldje. Een plaat waarvan verstokte fans van de groep zich al jarenlang afvragen wat hun favoriete zanger eigenlijk zingt in het refrein. Een voorbeeld. In 1978 zit Jeff met zijn eigen groep in een Duitse studio om een nieuwe plaat op te nemen. Jeff is alleen niet zo tevreden over sommige teksten die hij heeft geschreven. Er ontbreken nog wat woorden en op andere plaatsen klinken sommige woorden niet zo lekker. Jeff legt aan zijn technicus uit waar hij mee zit. Kijk, hier, deze zin. Daar moet nog een woordje achter. Anders klinkt het niet. Maar wat? Ik kan er toch niet zomaar een woordje tussen zetten. De technicus begrijpt het probleem, maar een oplossing heeft hij niet. Maar als Jeff wel erg lang naar één zo'n klein woordje blijft zoeken, wordt het de technicus te veel. Anders doe je er gewoon een groet in naar de fans, zegt de technicus. We zijn in Duitsland, ik ben Duitser, dus dan zing je toch gewoon groes aan het einde van de zin. Zijn we daar ook weer uit? Jeff doet precies wat de technicus voorstelt. In het refrein van dat ene nummer eindigt hij de zinnen met groes. Als de plaat klaar is, weten de fans niet wat Jeff eigenlijk zingt. De meesten denken dat hij Bruce zingt, maar ze komen er maar niet uit. Het was dus gewoon een grapje. Jeff Lynne van Electric Light Orchestra zorgde er zo voor dat Don't Bring Me Down goed klonk. Hoe een Duitse groet aan een technicus uitgroeide tot een hitlegende.

0: Rode bes, blauwe bes. Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 8 uur.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
5: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zuttendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd. Want dankzij een thuisbatterij van Illumen en onze slimme stuur...

0: je energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heierweg 45 in Gistel.
4: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: Zijn gegeerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

kan er nog boos om worden? Hoe durft ze hem zomaar in de steek laten terwijl hij gewoon op tournee is? Zijn vrouw is er simpelweg met een doodgewone huisschilder vandoor gegaan. Nee, Phil is er nog steeds kwaad over. Het is 1981 en zijn eerste huwelijk is net op de klippen gelopen. Maar de woede in zijn hoofd heeft ook een positief effect. Hij is zo kwaad dat hij in een paar dagen tijd een paar geweldige liedjes schrijft over zijn ex. Na een tijdje, als zijn woede een beetje gezakt is, is Phil alweer wat positiever. Misschien kan ik ook nog wel een hit scoren met een van die nummers, denkt hij bij zichzelf. En dat gebeurt. Hij moet zelfs opkomen draven in Top of the Pops voor de BBC. En als hij naar de studio rijdt, moet hij toch nog even aan zijn ex en haar schildervriendje denken. Wacht eens even, denkt hij bij zichzelf. Nu is mijn kans om haar terug te pakken. En dat doet hij ook. Want als hij in zijn eentje met een keyboard op het podium in de tv-studio staat, laat hij door een studiohulpje een werkbank halen die alleen door werklieden wordt gebruikt. Daar zet hij zijn keyboard op. Bovendien is een van zijn drommels van het drumstel een pot verf, als een steek onder water naar zijn ex en haar schilder. En Phil, die speelt de vermoorde onschuld. Ik uithalen naar mijn ex? Hoe kom je daarbij? De pot verf stond er toevallig en die Black & Decker Walkmate had ik nu eenmaal nodig voor mijn keyboard. Nee hoor, niks aan de hand. Maar hij zegt het wel met een knipoog. En dus is die steek onder water van Phil Collins in zijn In The Air Tonight een hitlegende geworden. Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel. Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 9 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het Girokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

en vakkennis samenkomen. Bij Gunther zit je goed voor professioneel vakmanschap met de nieuwste technologieën voor onderhoud, herstelling of carrosseriewerk aan je wagen. Ook bandenverkoop, stockage, airco-service.

0: 40 47 69. Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
1: Het regionale nieuws.
2: Brusselse bewoners van woonzorgcentra hebben naast medische zorg steeds vaker andere zorgnoden. Dat blijkt uit de bevraging van Iris Care bij 66 Brusselse woonzorgcentra. Iris Care is de organisatie die instaat voor gezondheidszorg in Brussel. In de woonzorgcentra zitten ook mensen met psychiatrische problemen of een verslaving. En die hebben gespecialiseerde zorg nodig, al dus Iris Care.
1: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws.

0: de Rode Bes, Blauwe Bes. Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch. Of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart. Met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
2: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland.
1: Het is nu 10:00.
3: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het Girokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.
6: Hello, it's me.

0: kan er ook terecht voor een vlugge lunch of snack. Net naast Zand is Winiëst. Laat je verrassen door zorgvuldig gekozen lekkere wijnen met veel variatie en steeds met een verhaal achter de wijn. Voor lekker eten of een heerlijke wijn kom je naar de Zeedijk 443 444 te Oost-Duinkerke.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
5: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
7: Het regionale nieuws.
8: Stella Artois bestaat 100 jaar en de stad Leuven groeide mee met dat succes. Terwijl de pils uitgroeide tot een wereldmerk, kreeg de stad er honderden extra jobs bij en veranderde haar uitzicht. Arbeiders gaven na hun werkshift hun wedden uit in de stad. Zo vloeide het geld weer rechtstreeks naar de lokale economie.
7: Dit is Radio Ommeland.
9: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
10: Voel de muziek van de jaren 80 en 90.
7: Radio Ommeland.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odiel op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odiel. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 11 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zuttendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
7: Radio Ommeland.
8: Ommeland.
7: De radio voor Brugge en omstreken.
9: Let's

0: tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom 35 euro. VIP 55 euro. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
4: Het regionale nieuws.
5: Brussel staat op de 11e juli volledig in het teken van de Vlaamse feestdag. Tijdens de 14e editie van Vlaanderen Feest veranderde de binnenstad in een groot openluchtfestival met gratis concerten, expo's, wandelingen en tal van activiteiten voor jong en oud. De Vlaamse feestdag in Brussel stond dit jaar volledig in het teken van verbinding. Het evenement wil de Vlaamse gemeenschap in Brussel zichtbaar maken en ontmoeting centraal stellen. De Grote Markt vormde daarbij naar jaarlijkse gewoonte het muzikale hart van het feest. Op het programma stond de optredens van de meer rapper Janish, Ella Ray, Floris, Francis, Arthur en Touris Le MC.
4: Dit is Radio Ommeland.
6: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: gecreëerde fietsroute.
1: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant

0: Kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
5: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473-26-36-85 of www.piatti.be.
6: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 1 uur.
6: Radio Ommeland.
1: Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken.

Terrassen die Tirum Zand in Oost-Duinkerke. Jan en zijn team verwachten jullie met heerlijke vis- en vleesgerechten. Met een menu die steeds aangepast is volgens de seizoenen. Terrassen die Tirum Zand heeft ook een grote keuze frisse streekbieren. En je kan er ook terecht voor een vlucht.

0: factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Dit is Radio.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Colte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Knapsalon The Beauty Bar. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Waar krijg ik het mooiste kapsel van het land? Bij Knapsalon The Beauty Bar natuurlijk. Vlot, vriendelijk en maximale beleving voor mannen en vrouwen. Kom zeker eens langs, ook voor onze kleuringen. Of bezoek onze sfeervolle beautybox met ultieme behandelstoel. Echte specialisten voor uw haar, lichaamsverzorging, suikerontharing, wimpers, etc. Ook voor uw make-up, nails en medische pedicure, massages en voetreflexologie. Met of zonder afspraak mogelijk. Maak zelf uw afspraken online en kies uit de vrije momenten. www.knapsalondebeautybar.be. Gistelse Steenweg 164, 8200 Sint-Andries. We make you up before you go-go.
3: Nu nieuw bij Knapsalon, de Het Spa. Een Japanse Het Spa biedt de perfecte combinatie van rust, hoofdhuid en haarverzorging.
4: Bij Atelier Gaspar in Nieuwpoort kan je twee culinaire werelden ontdekken. De brasserie waar je lekker huisgemaakte gerechten kan eten à la carte en de frituur met zelfgesneden frietjes. De lekkerste van de streek. Xavier is de chef-kok met jarenlange ervaring en een passie om gerechten zelf klaar te maken. Zoals sappige Holstein entrecote, huisgemaakte garnaalkroketten en een rijk gevuld Nieuwpoorts vispannetje. Kom proeven in de Franslaan 49, Nieuwpoort.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
0: Het is nu 2:00.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en omstreken.